0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

U luistert naar 75 jaar Blue Note. Dit was The Egg van Herbie Hancock met Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. Afkomstig van het album Empyrean Isles uit 1964. Alle vier de muzikanten uit deze band van Hancock waren nog piepjong en wisten midden jaren 60 een eigen antwoord te vinden op de nieuwe ontwikkelingen in de jazz. Die nieuwe sound was voor een groot deel te danken aan de 30-jarige tenorist Wayne Shorter. Shorter was begin jaren 60 Art Blakey's muzikaal leider geweest en had sinds die tijd een grote hoeveelheid songs gecomponeerd. Hij was sterk beïnvloed door John Coltrane, maar ontwikkelde een eigen geluid en een eigen oeuvre van vooruitstrevende composities. Hij koos niet de weg van de free jazz, zijn dissonanten zijn zeldzaam, maar toch is zijn benadering nieuw. Een van de vier albums die Shorter voor Blue Note uitbrengt in het jaar 1965 heet Speak No Evil. Daarvan nu twee tracks.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963, laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7

7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Out to Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silvers oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyons Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silvers nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolf. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

Twee maanden in juni 2014 overleden Horace Silver met Calcutta Cutie en de titelsong Song for My Father van het gelijknamige album waarop zijn gloednieuwe band van 26 oktober 1964 te horen is. Die band bestaat uit trompetist Carmel Jones, tenorist Joe Henderson, bassist Teddy Smith en drummer Roger Humphries. Hier zijn nog twee tracks van dat album, Que Pasa en The Kicker.

0: Achtereenvolgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Liepen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clark's eigen compositie, Something Special.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clark met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clark is Cool Struttin' uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Cool Stratton van en met pianist Sonny Clark. In 1962 verbazen Duke Ellington en Blue Note-baas Alfred Lion de wereld met het trio-album Money Jungle. Het is de ontmoeting tussen Ellington, Max Roach en Charles Mingus. Hoewel een must voor jazzliefhebbers is Ellington binnen de Blue Note-catalogus een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat geldt niet voor gitarist Grant Green. Lou Donaldson had Alfred Lion met hem in contact gebracht en in 1960 was Greens eerste sessie voor Blue Note. Die werd, zoals vaak gebeurde, afgekeurd door Lion. Veel van Blue Note's opnamen verschenen pas decennia later, zoals een groot deel van Rollins' concert in The Village Vanguard. Het debuut van Grant Green kwam pas in 2001 uit op cd. Maar toch zal Lion, de jonge gitarist, veel gaan inzetten, in 1961 al bij 15 opnamesessies. Als Lion iemand goed vond, probeerde hij hem zo vaak mogelijk in de studio's te krijgen, zegt de weduwe van Lion, Ruth. Want je wist maar nooit hoe lang de artiest goed zou spelen, met de drank, drugs en andere problemen waar veel muzikanten in die tijd mee te kampen hadden. Green was geen virtuoos, maar leverde een bluesy geluid waarmee hij zowel hardbop kon spelen als de muziekvorm die later soul jazz zou gaan heten. Hier is het titelnummer van het album Idle Moments. Het is 15 november 1963.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook twee belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hard bop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 1963. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note-baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker, Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion and Lazy Bird, door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Oh, good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R-studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakte het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombonesolo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

in House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniel speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opname uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en Thad Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. Je hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones en de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Three in One. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams. Beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trombonist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

U luistert bij de concertzender naar House of Hardbop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Ann Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenorsax. Tenslotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rochester. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Nederlandstalige hardbopsaxofonist werd geboren, namelijk op 27 februari 1923 in Los Angeles. Aangezien deze muzikus tot een van de grootste tenorhelden uit de jazzgeschiedenis behoort, moeten we hier toch aandacht aan besteden. De keuze kwam bij een bijzondere opname uit 1972. Het is een registratie van een concert dat Dexter Gordon heeft gegeven op 2 november 1972 voor de Haagse Jazzclub. Hij werd die avond begeleid door pianist Rob Agerbeek, bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. Deze opname is al eens eerder verschenen op een dubbelalbum in de jaren 70 onder de titel All Souls. Onlangs is het album eindelijk op cd uitgebracht en wel op het Timeless Ultra Vibe label. En de titel is All Souls Volume 1 en All Souls Volume 2. Het zijn unieke opnamen met een Dexter Gordon in topvorm voor een aandachtig en enthousiast publiek. Als eerste de standaard You Stepped Out of a Dream, geschreven door Nathia Brown en Goose Kahn voor de musical Siegfried Girl. Na het thema steekt Dexter meteen van wal en hij speelt hier een aantal meesterlijke melodische chorussen en wordt flink achter zijn broek aangezeten door de ritmesectie met een heel swingende Rob Agerbeek aan de piano, in wiens solo Wynton Kelly heel even om de hoek komt kijken.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geweldige

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opnamen van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson. Inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it.
3: I don't know that one.
4: No, no, no.
1: Ba-ba-ba-ba-boo-boo-boo.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter reigt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

In het programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 en 69 van tenorsaxofonist Hank Mobley, afkomstig van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963, van de cd Straight No Filter, opgenomen in 63, en van de cd The Flip, opgenomen in 69, allemaal uitgebracht door Blue Note. House of Hardbop, voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag een speciale uitzending over de onlangs overleden saxofonist en componist Wayne Shorter. Hij werd in 1933 geboren. Deze muzikus heeft zich via de hardbop, jazzrock en vrijere improvisaties ontwikkeld tot een icoon van de hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Gegrepen door de muziek van Lester Young, Charlie Parker en later John Coltrane, vestigde hij zijn naam in 1959 als tenorsaxofonist en muzikaal leider van drummer Art Blakey's Jazz Messengers. In deze hardbopgroep kreeg hij de kans om zich ook te ontwikkelen tot een felle solist in de hardbop-traditie en ook als componist. Hij verliet de Messengers in 1964 omdat hij een aanbod kreeg van Miles Davis om in diens quintet te komen spelen. Het enigszins impressionistische en abstracte karakter van de composities van Wayne Shorter waren in hoge mate verantwoordelijk voor de muzikale richting van dit quintet. Uiteindelijk zou dit bepalend worden voor de verdere ontwikkeling van zijn eigen spel en zijn manier van componeren tot kort voor zijn overlijden. Voor het befaamde Blue Note maakte hij half jaren 60 een aantal legendarische opnamen in een typische hardbop quintetbezetting.

De eerste twee stukken zijn afkomstig van het album Night Dreamer. Opgenomen 29 april 1964 in de Van Gelder Studios in New Jersey. In de bezetting hoort u Shorter op tenorsax, Lee Morgan, trompet, McCoy Tyner, piano, Reggie Workman, bas, Elvin Jones, drums. Als eerste het titelstuk Night Dreamer. Het stuk is in driekwarts maat en alleen al door de feel van drummer Elvin Jones krijgt het stuk een vloeiend karakter. Wayne Shorter speelt hier intens en dan vooral zijn tweede solo na de uitstekende trompetsolo van Lee Morgan is van een nog grotere intensiteit. Hierna volgt het swingende Black Nile, een compositie in de hardbop-traditie waarbij alle solisten zich van hun beste kant laten horen.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterrenalbum. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hard Bop van Art Blakey's Jazz Messengers, de post-bop van het Miles Davis Quintet, de jazz-rock fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbop-periode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note-label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in zeskwartsmaat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar Blue Note opname uit 1961 en 63 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Workout, opgenomen in 61. Van de cd Another Workout, ook opgenomen in 1961. En van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963. Samengesteld voor de concertzender dit programma door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. En dat is de bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley. Hij heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u in de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 2 oktober 1957 gaat Hank Mobley de Rudy van Gelder studio in om een opname in sextet bezetting te maken. En natuurlijk is dat voor het Blue Note label. Het zou worden uitgebracht onder de titel Pappen. In deze bezetting hoort u Hank Mobley op tenor, Art Farmer trompet, Pepper Adams baritonsax, Sonny Clark piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoort u van Miles Davis het bekende Tune Up. Art Farmer is de eerste solist en hij heeft het niet makkelijk met het snelle tempo. Pepper Adams daarentegen speelt hier met het grootste gemak een geweldige solo. Ook Hank Mobley brengt hier een hele evenwichtige, relaxte en melodische solo ten gehore. Philly Joe Jones speelt 2 perfecte drumchorussen waar je de klok gelijk op kunt zetten. Het laatste stuk van deze sessie is een compositie van Mobley, getiteld East of Brooklyn. Het is een medium swinger en de eerste solo is van Mobley, die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofonist hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop-drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout en dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hardbop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder Studio in New Jersey, voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk, omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt, prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bob in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer inspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar de opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942, en ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort je het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In dit programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Dit kwartet heeft zeer veel opgetreden in clubs, concertpodia en festivals in binnen- en buitenland van 1964 tot 1989. Het was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder andere Sonny Rollins en John Coltrane had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld. En vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt. Dat zorgde voor uitermate spannende en ook hele vrije momenten. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet zijn laatste album, getiteld Jubilee, voor het Timeless. De opname vond plaats in Studio 44 in Monster. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf, piano, Dick Fennick, tenorsax, Koos Riersen, bas, Erik Ineke achter de drums. Voor deze gelegenheid werd het kwartet uitgebreid tot een sextet met Jarmo Hoogendijk, trompet, Bart van Lier, trombone. Deze sextet-bezetting hoort u in een gezamenlijke compositie van de leiders getiteld Going Up. Let u vooral op de fenomenale trompet- en trombone-solo's van respectievelijk Jarmo Hoogendijk en Bart van Lier. Hierna volgt de Slow Blues Jubilee in driekwartmaat geschreven door de beide leiders. Dick Fennick speelt hier in een genadeloos tenorsolo, waarin de essentie van de blues van afdruipt. En die essentie is minstens zo aanwezig in de pianosolo van Rijn de Graaf.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Riers op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken er vanaf vliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bassolo van Koos Riersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slot hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis-compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Riersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Riersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rijndegraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en ondergetekende Erik Ineke, drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Chita, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennik. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennik horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar 2 albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog 4 stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker, Erik Ineke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon, een naam die al eerder hoorde, dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cap Bearers, een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hard Bop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drums zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drumfills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J.